0: Dina zeins weer in Elisha, Tarsus, Kittim en Rodanim. Van deze hebben zich de velken om meer vermeerd. Dit zijn Jafets in een ook komen, ein jeder volk met ihr land en ihre sprook. Ham zine zeins weer in Kush, Mizraim, Put en Kanaan. Kush zine zeins weer in Seba, Havila, Zabta, Ragma en Sabtecha. Ragma zine zeins weer in Saba en Dedan. Kush wie Nimrod zijn voda, die dat eerste opeerd van de maagje mana via. Hij wie durch God zijn genood een groot oortje jeja. Door wie een wat je zegt, zo als Nimrod, een groot oortje jeja durch God zijn genood. De grote steden van zijn rijk wie in Babel, Erich en Akkad, die alle drie in dat land Shinar wieren. Van door uit ging hij naar Azur en buurt door Nineveh, Rehoboth, Ir en Kelach. En dan nog rezen tussen Nineveh en de grote stad Kelach. Mizraim werd de voorder te de Lodita, de Anamita, de Lehabita, de Naftuhita, de Patrozita, de Kasluita en Kaftorita, van wem de Philister opstammen. Kanaan wie Sidon en Het ervoorder. Sidon wie zijn eerste zeen. Van deze stammen de Jebusita, de Amorita, de Girgazita, de Hevita, de Arkita, de Zenita, de Arvadita, de Zemarita en de Hamatita. Lothar verspreiden die wat van de Kanaanita aufstammen zich breit. De Kanaanita ere jeend regt van Sidon no Gerar op Tau, soviet aus Gaza en aan de Richtung van Sodom, Gomorra, Adma en Zeboim, soviet aus Lesha. Dit zijn ham zine nokkomen, ein jeder volk en familie met ihr land en ihre sprook. En Zem, Jafet zijn aldere broeder, wie Eber zijn nokkomen er stamvoder. Zem zijn zeen zijn Elam, Azur, Arpachshad, Lud en Aram. Aram zijn zeen zijn Uts, Hul, Geter en Marsh. Arpachshad wie de voder voor Shelach, en Shelach wie Eber zijn voder. Eber had twee zeens. De ene heet Peleg, wil zijn dem zijn tijd speelt zich de eerd, en dem zijn broeder heet Joktan. Joktan wie de voda voor Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Zaba, Ophir, Havila en Jobab. Dit waren alle Joktan zijn zeens. De jegend waar die woonden reekt van Mesha, Batzefar en een boy am oosten. Dit zijn zem zijn nokkomen, aan jeder volk met ihr land en ihre sprook. Al dit zijn Noah zijn nokkomen, volk bij volk, zoals de afgestamden. Van deze verspreiden de velken zich op de eerd door de eeuwen schwamen.
1: Te einde tijd hadden ze op de ganse eerd bloos eine sprook en alle dezelfde weerd. En als de mensen van oosten wieder trokken, kamen zij nog een grote stab aan de jeen van Shinar. Door siedelden zij aan, en zij zeden te einander, nu eenmaal aan de arbeid, wel we ons telen maken, en de goud hoort brennen. Zij hadden dan telen voor steiner en pek voor cement. En zij zeden, nu eenmaal aan de arbeid, wel we ons een stad bouwen en een tarm, die wat om hemel riekt. Wel we ons een noemen maken, dat we niet op een ganse eerd verstreid worden. En de haar kwam erop en bezag zich de stad en den tarm, den de mensen zich bieden. En de haar zeed, nu kijk, dat is alles een volk en de reden alle eine sprook. Dit is nog maar de aanvang van dat wat ze doen waren. Bald waren ze alles doen kennen wat aan bijvalt. Wel we eenmaal raufkonen en aan de sprook verstieren, zodat ze niet einer den anderen verstonen kennen. En zo verstreide haar aan over de ganse eerd en ze hieren op met de stadbuien. De stad werd Babel genannt, wils de haar aan door ihre sprook verstiert. En van door verstreide haar aan over de ganse eerd. Dit zijn Zem zijn nokkomen. Als Zem 100 jaar oud weer, had hij een zoon Arpachshad. Dat weer 2 jaar na de overschwemming. Vandaan als Arpachshad geboren weer, leeft Zem nog 500 jaar en had nog meer kinderen. Als Arpachshad 35 jaar oud weer, had hij een zoon Shelach. Arpachshad leeft nog 503 jaar, vandaan als Shelach geboren weer en had nog meer kinderen. Als Shelach 30 jaar oud weer, had hij een zoon Eber. En Shelach leeft nog 503 jaar, nodem.ebe.

0: geboren wie en haar nach Maya kenja. Als Eber 34 jaar oud wie, had hij den zoon Peleg. En Eber leeft nog 430 jaar nadem dat Peleg geboren wie en haar nach Maya kenja. Als Peleg 30 jaar oud wie, had hij een zoon Rego. En Peleg leeft nog 209 jaar nadem dat Rego geboren wie en haar nach Maya kenja. Als Rego 32 jaar oud wie, had hij een zoon Zerug. En Rego leeft nog 207 jaar nadem dat Zerug geboren wie en haar nach Maya kenja. Als Zerug 30 jaar oud wie, had hij een zoon Nahor. En Zerug leeft nog 200 jaar nadem dat Nahor geboren wie en haar nach Maya kenja. Als Nahor 29 jaar oud wie, had hij een zoon Terach. En Nahor leeft nog 119 jaar nadem dat Terach geboren wie en haar nach Maya kenja. Als Terach 70 jaar oud wie, had hij de zoons Abram, Nahor en Haran. Dit zijn Terach zijn nakomen. Terach had drie jongens. Dat waren Abram, Nahor en Haran. En Haran weer laut zijn voda. Haran starf, ver zijn voda Terach starf, en starf aan dat land waar hij geboren wie, en Ur mangte Chaldea. Abram en Nahor bevrieden zich. Abram zijn vrouw heet Sarai, en Nahor zijn vrouw heet Milka. Milka en Jiska ervoda wie Haran. Sarai kon geen kinderen hebben. En Terach leed los van Ur mangte Chaldea om nu Kanaan te trekken. Hij neem zijn zoon Abram met zich en ook zijn grootzoon Lot. Haran zijn zoon en zijn schwierdochter Sarai, die Abram zijn vrouw wie. Ober als ze bij de stad Haran kwamen, blijven zij door. Terach starf en Haran, als hij 204 jaar oud wie. De Haar zei te Abram, verloot dien land, dien lied en dien voda zijn huis, en go naar een land dat ik die wiesen wou. Ik wou van die een grote valt maken, en ik wou die zenen. Ik wou die nomen wiet bekend maken, en die wast een zenen zennen. Ik wou die zenen, die zenen, en ik wou een vlog op die brengen, die een vlog op die brengen. En dat die waren alle veldje op die eerd gezegend. Zo moog Abram zich op een waag, krijg zoals de Haram gezegd had, en Lot trok met hem. Abram weer 75 jaar oud, als hij Haran verleid. Abram neem Sarai, zijn vrouw, en Lot, zijn broeder, zijn zoon, en wat zij dan nog hadden topgezameld, en ook de deina, die hij en Haran gekregen had, en ging naar Kanaan op touw. En Kanaan ging hij daar dat land en kwam naar Sichem, naar de grote boom More. Tot die tijd waren de Kanaanieten nog aan land. Dan kwam de Haar naar Abram en zei, ik wil die nu komen dit land geven. Dan bied Abram door een altaar voor de Haar, die nu aan je komen wie. Vandoor ging hij aan de boeien, oosten van Bethel. Hij stal zijn zelten door op, met Bethel om westen en een om oosten. Abram bied door een altaar voor de Haar en roept hem door aan. Abram trok immer wieder aan dat land om zieden neen. Nu weer door een slechte hongersnood am land, dat Abram op een stootje doorweeën naar Egypte ging. Als hij dan bij Egypte kwamen, zei Abram te zijn vrouw, Sarai, du bist zo'n schmakke vrouw, dat wanneer de Egypte die zijnen, waren ze zaaien. Dit is zijn vrouw, en ze waren mij doodmaken in die leven loten. Zaai aan, dat du mijn zuster bist. Dan wordt dat niet zo slim van mij zennen, en ze waren mij niet weeën die doodmaken. Dan als Abram in Egypte neentrok, zagen de Egypte dat zijn vrouw zeer schmak leidt. Als dem kennig zijn volksleiders haar zagen, loofden ze haar verarm. Dan wordt ze en dem kennig zijn huis gebracht, en am Erdhalven geef de kennig Abram schoop, rinder, ezels, deina en kameilen. De haar, oba, bracht schlimme krankheiten en den kennig zijn huis neem, wegen Sarai, Abram zijn vrouw. Dan roept de kennig Abram en zeet, wat hast du mij hier gedonen? Waarom zeetst du mij nicht, dat ze dine vrouw weer? Waarom zeetst du mij, zij is mijn zuster? En evadem heb ik haar als vrouw genomen. Hier is dine vrouw, neem haar en go wieder. En de kennig schekt wat mana, dat ze aan met zijn vrouw en alles wat hij had, uit dat land uitbracht.
1: 1. Mose, kapitel 13. En Abram ging terug van Egypte met zijn vrouw en wat hij alles had, en ook Lot, naar dat land om zieden Kanaan. Abram weer zeer goed af.
0: Hij had veel vee en zelve en geld. Hij trok nog waren van dat land en zieden Kanaan, zowiet als Bethel, waar hij eier zijn zelten opgesteld had, tussen Bethel en Ai. Daar had hij eier een altaar gemaakt, en daar roept Abram dem Herrn aan. En Lot, die met Abram weer, had ook vee en schoop en zelten. Zij eenden zo veel, dat het te veel voor dat land weer, want ze te blijven. Door wie immer zank, tussen Abram zijn vijhoorts en Lot zijn vijhoorts. Te die tijd woonden de Kanaaniter en Perizzieter im land. En Abram zei te Lot, wel we ons niet tussen ons zanken, wie zijn toch vriendschaft. En onze hoorts brokken zich ook niet zanken. Hier is je een groot land voor ons. Traag een engstje af van mij, want du num noorden traagst, traag ik num zieden. En wann du num zieden traagst, traag ik num noorden. Lot keek zich raam, en zag dat het Jordan-Tool gans bad zo er goud water had, en alles zo leid als dem Herrn zijn geworden, oder dat land Egypten. Dit wie eier de haar Sodom en Gomorra vernicht had. Zo keim dat, dat Lot zich dat Jordan-Tool weelt. Hij trok dan met alles num oosten, en zo trokken hij en Abram einer van anderen. Abram woont dan in dat land Kanaan, wiel Lot mang de steden im Tool woont. Hij neem zijn zelt, ook nog zo wiet als Sodom. De mannen in Sodom vierden een schlechtet leven. Zij uifden grove zinden ver dem Herrn. Nodem dat Lot van am weer wiedergetrokken, zei de haar to Abram. Kijk die mol goud am, num noorden, zieden, oosten en wasten. Al dat land wat die zijnen kost, wo ik die in dienen ook komen geven, op Emma. Ik wou dienen ook komen zo veel als den stof appeiert maken. Wann wer dat stof appeiert talen kon, dan worden zij dienen ook komen ook talen kennen. Nu go durch dat land van eine zied wat de andere, en van een eng wat dat andere. Ik wou die dat geven. Dan neem Abram zijn zelten en trok nu de eken bij hem, wie Mamre, dicht bij Hebron.
1: Eerste Mose kapitel 14.
0: Door weer een feier ken ik's. De ken ik Amraphel en Shinar, de ken ik Arjoch en Elasar, de ken ik Kedorlaomer en Elam, en de ken ik Tidal en Gochim. De vijf ken ik smuken einen kreeg met ken ik Bera en Sodom, ken ik Birsha en Gomorra, ken ik Shinab en Adma, ken ik Shemeber en Sebochim, en de ken ik van Bela, dat ook Zoarheid. Al deze brachten ihre armeien taub en zidem tol, wo dat zalt meer nu is. Voor 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gedeind, aber nu in dat 13e jaar stalden zij zich jeenam op. Dan in zijn 14e jaar ging Kedorlaomer taub met de Kennigs, die met am einen Bund houden, en neem de Rephaita en Ashterot Karnaim aan, en dan ook nog de Susita en Ham, de Emita en de Kiryatayim stapen, en de Horita en de Zeirboy, wat Sovitos El Paran, aan de grens van de wildnis. Dan op een waagtreeg kiemen zij nu een mispad, dat nu Kadesh heet, en nemen de ganse jegen van de Amalekita aan, en ook de Amorita, wie had ze zon Tamar. Dan stonden de kennig aan Sodom, de kennig aan Gomorra, de kennig aan Adma, de kennig Zeboyim, en de kennig aan Bela, dat zoar es, zik taub, en gingen am zidem tol, jegen kennig Kedorlaomer van Elam, kennig Tidal van Gochim, ken ik Amraphel van Shinar, en ken ik Arjoch van Elasar. Dat wieren feier ken ik je in vijf. Nu wieren door veel Teelacher en dat zidem tol, en de ken ik van Sodom en Gomorra vallen en de Teelacher en keimen door am, en de eeuwige randen nu de boy. De feier ken ik beplinderden dan Sodom en Gomorra en neemen al je eet woer en wat aan zes nog wird val weer met. Zo wordt ook Lot, die aan Sodom woont, en ewa dem Abram de onkel wie met zijn haven goud verslaapt. Einer van die de had konflichten, keim en zeet Abram, den Hebräer wat de geworden wie. Abram woon bij de eken wat Mamre den Amorita geheerden. Mamre en zijn breider Eshkol en Aner hadden einen bond met Abram. Als Abram hier dat zijn broeder zijn zeen vastgenomen wie, jij vij 318 deiner, alles manen wat aan zijn lager geboren wieren, Gereidschaft, tom de feier kennigs hingeron jürgen, en ze jürgen de gans badan hingeron. Hij deil zine mana en gruppen en eva fall jane en nacht, en jürg an so wiet als hoba no. hoba as nuden van Damaskus. Hij bracht al dat haben goud terug, en ook lood met zijn haben goud, en de vrouwen en andere mensen. Als Abram dan even Kedor Laomer en de kennis gewonnen had, en terug kwam, kwam de kennis van Sodom aan het jagen en trof aan hem Shavetol, dat ook dat kennistol heet. En Melchizedek, de kennis en Salem, bracht brood en wijn. Hij wie een priester voor de hechsten God. Die zei en Abram en zei, mocht de hechster God, die den hemel en de eerd gemaakt heeft, die zeinen. Wie loven den hechsten God, die die dine jena en dine macht gegeeft heeft. En Abram geeft dem kennig van Salem een tiendel van alles wat hij met teruggebracht had. En de kennig van Sodom zei te Abram, geef mij de menschen, ob er behold dat haben goud voor die zelfst. Ob er Abram zei am, ik heb voor dem Herrn, den hechsten God, die den hemel en de eerd gemaakt heeft, met een eid versproken, dat ik niet was zo veel als een twierm, oder een schouwband, oder ergens es wat, wat dient es, nemen, zodat u niet zeggen wordt, ik heb Abram rijk gemaakt. Ik neem nust, buiten wat mijn mannen opgebrokt hebben, en dat poort wat Aner, Eschol en Mamre traft. Laat aan ihr poort hebben, dat even je kost alle drie
2: hebben. Een gewisse tijd later kwam de Herr naar Abram en een ervaring en zei, Hab nicht Angst, Abram. Ich werde die Schutz geben. Die wird noch viel Gouden zukommen. Und Abram sagt, Gott, mein Herr, was wirst du mir zukommen lassen? Ich hab kein Kind, und mein Aufgabe wird nur mein Knecht Eliezer von Damaskus gehen. Und Abram sagt, du hast mir kein Kind zukommen lassen, und meine Aufgabe ist mein Knecht, der von klein an in meine Wirtschaft gewasst ist. Nun horcht, dann hört Abram dem Herrn sagen, nee, De knecht wordt niet dine oor zennen. Dien ene zin wordt dine oor zennen. De haar ging ver am ruten zeed. Kijk je mol nu de stierns en proef de te talen, zo goud als die kost. Zo veel nu komen wordt die haben. Abram zaad zijn vertrouwen op dem haren zijn verspreken, en de haar taalt am door der geraakt. En de haar zei te Abram, ik zie de haar, die die van oer, de Kaldea ere stad, hergebracht heb, zodat ik die dit land geven kon, dat het dient kon zennen. En Abram zeed, God, mijn haar, wo kon ik dat voeten, dat dit zal mien zennen? En de haar zeed, breng je mol een driejoerset haklink, een driejoerset kaas, een driejoerset bak, en twee duven. Abram bracht die, en snijd die de lengte meer op. Dan leed hij die een ree, en maar een half je een eva van de andere. De veel snijd hij niet een half. Doorkomen dan wat ooshakkers roof op dat vlees, en Abram juchte emma waag. Als de zon dan unja ging, kwam er een duiper sloop op Abram. Dat werd zeer dienste, en een grote varg kwam even aan. Dan zei de haar, op vereerst waren die nokomen vreemde zennen en een land, want niet eerd is. Daar waren ze skloven zennen, en ze waren slecht behandeld worden. Dit wordt 500 jaar zennen. Ik word dat land, wo ze deinen waren, bestrofen, en dan waren ze uit dat land met vele wertvolle zaken rutkomen. Du zelfst warst zeer oud worden en ruig naar dine vervoerders gonen en begroofd worden. Nu vijf generationen waren ze terug hieraan komen. De Amorita, die hier nu wonen, waren eerst de moed met ihre zinden valmaken, eier ek aan strofen wo. Als de zon eerst onjagink en dat dieste wordt, trokken door twee dingen tussen de twee halften van dat vlees derg. Eind wie een viertop, die goud kwalmt, dat andere wie een vierstok, die door kloor brandt. Den dag mukte haar een bond met Abram en zeed, ik word dienen nu komen dit land geven, van Egyptische riva bij den groten Euphrat riva, de ganse jegend, waar nu de Kenita, Kenazita, Kadmonita, de Hetita, Perizita, Rephaita, de Amorita, Kanaanita, Girgazita en de Jebusita wonen.
0: Abram en Sarai hadden keine Kinder gehad. Ze hadden eine ägyptische Kirche, die heet Hagar. En Sarai zei te Abram, kijkje mol, de haar haft mi nicht loten Kinder haben. Kijkje mol nu mine Kirche. Vielleicht kon ik derch aar Kinder haben. En Abram wie einverstanden met Sarai. Als Abram 10 jaar in Kanaan gewoond had, neem zine fru Sarai, ere ägyptische Kirche, Hagar, en geef Abram, eren man, deite fru. En Abram amormt Hagar, en als Hagar dat wist,
2: dat ze schwanger wie, kijk ze rauf ab ihre Wirtsche. Dan zei Sarai to Abram, dit wat ik hier van deze lieden mat, fällt ook ab die. Ik leid die haar nemen, en dan als ze zag dat ze schwanger wie, kijk ze rauf ab mij. Mocht de haar dem rechten, die hier schuldig is. En Abram zei to Sarai, sei es die kirksche, dou met haar, so as die dat raag zit. Dan mocht Sarai haar dat leven schwor, so dat zij van haar waag rand. En de wildnis, bij de woord dat kwaal op een waag nu schoor, vond dem haren zijn engel Hagar. En die zeed, Hagar, Sarai, ere kirksche, van wo kemst du en wo jest du haan? En Hagar zeed, ik raan van Sarai, mine wiertsche, waag. En dem haren zijn engel zeed haar, go du trek no dine wiertsche en je haag haar. Dem haren zijn engel zeed, de haar wordt die zoveel no komen geven, dat de nicht worden totalen zennen. En dem haren zijn engel zeed ook nog, wann du ein kleinet jong gehaben worst, sollst du am Ismael nanen, wilst de haar die an din eland gehirt haft. Ismael wordt zo frie als ein weller Esel zennen, allem jeen an, en jeder einer jeen arm, nicht friedlich met irgendein Bruder. Door raubt sie dem haren sie nomen an, de to ar gered hod, sei nand am, de haar de du zit, en sei seht, hab ik wirklich dem geseinen, de mi zit? Durch dit wordt de kwal, de tweschen Kadesh en Bered licht, Ber Lahai Roy, genannt. Hagar hod ein Jungje, en Abram nan dem Ismael. Abram, wir saßen ta und ich jo alt, aus Ismael 17. Als Abram 99 jo alt wir, hod he eine Erfahrung, wo de haar nu am keimen seht. Ek si Gott, de alle Macht haft, wandel nu minen Wellen en verschuld die nech. Ek wel einen Bund tweschen mi en die maken, en ek wel die veel nu kommen geven. Domet voll Abram op zijn gezicht en Gott seht to am. Nu weitst, dat mijn bond met die is, en dat u was de vorder eva vele veldje zennen. Die nomen wordt wieder Hans nicht Abram zennen, die nomen wordt Abraham zennen, wils ik die een vorder eva vele veldje mag. Ik word die zeer veel nokomen geven, zodat door veldje en kennigs van die komen worden. Ik wil mijn bond met die en die nokomen, durch ihre Generationen no die, einen eivien bond maken. Ik wil dien en die nu komen er God zennen. En ik wil die en die nu komen, no die, dat land geven, wo du ram gewandert hast, dat ganze land kana an, dat zij dat als een eiviet aufgehoud haben, en ik er God zennen wo. En God zei te Abraham, nu is dat ab te die en die kenja en groot kenja, dat die den bond houden, durch all jene tiden. Dit is mijn bond, den du en die nu komen, no die houden zellen. Ein jeder einer von jüne Junges soll beschneiden worden. Je sollen jünd an de Verhüt an alle Junges en Mana beschneiden, en dort wird dat Teken seinen von dem Bund zwischen mi en jünd. Jeder Mann en jeder Jung, mank jünd, der meier aus 8 Tag alt is, soll beschneiden worden. Dei wird mank jünd geboren worden sind, en dei wird je von Fremden mit Geld gekauft haben, sollen beschneiden worden. So soll mein Bund aus ein eivien Bund an jün Fleisch klar sein. Jeder Mann, den ich an der Verhüt beschneiden wird, soll uit dem Volk gestart worden. Dei haft dann mein Bund gebrochen. En Gott seht to Abraham, diene Frau Sarai, sollst du nicht länger Sarai nennen, aber Sarah. Ek wo er sehnen, en ek wo die unbedingt durch ar einen Sehn geben. Ek wo er sehnen, en sei wo die Mutter von Feldje sehnen. Do waren kennigs van haar aufstommen. Dann knijt Abraham sich bad abbeiert en lacht. Hij dacht, kon ein Mann, de 100 Jahre alt is, noch ein Vater worden? Soll Sarah, de 90 Jahre alt is, noch ein kleines Kind haben? En Abraham sieht to Gott, wann du doch Ismael aus meinen Aufkost haben? En Gott sieht, nee, deine Frau Sarah wird einen Sehn haben, den sollst du Isaac nennen. Ik wil mijn bond met hem maken, dat het een eeuwige bond is met zijn nokomen noam. Dat wat u van Ismael gezegd hast, heb ik gehoord. Hoorje mal, ik wil hem zenen en hem veel nokomen geven. Van hem worden 12 stamvoeders komen, en dat wordt een groot volk zijn. Over mijn bond wil ik met Isaac maken. Isaac,
3: den Sarah die am dessen Tiet nächstet Jahr geben wird. Als er dort gesagt hat, ging Gott weg von Abraham. Dann nahm Abraham seinen Sohn Ismael und auch all seine Diener, die entweder in seine Zelten geboren wären oder die er mit seinem Geld gekauft hat, und er beschneit die ein jeder an die Verhüt. Abraham wie 99, als er beschneiden ward. Ismael, Abraham sein Sohn, wie 13 Jahre alt, als er beschneiden ward. Abraham und sein Sohn werden an denselben Tag beschneiden, an denselben Tag, als all die Männer, die mit am wären, die wird an seine Zelten geboren wären, und die wollen heim mit seinem Geld gekauft haben. Der Herr kam einen Tag nur Abraham, als er mitten am Tag an seine Zelt der Saat bei Mamre, bei der großen Eichenbaum. Er kickt einmal Jose ab und sagt durch drei Männer ein Ängstchen auf, fair am Stonen. Er stöhnt furz ab und spaut sich, die zu treffen. Abraham knallt sich bat ab ihr fair an und seht, mein Herr, wenn du mir eine Gunst wiesen wirst, dann geh hier nicht Jose vorbei. Ich sie dien deiner. Lot dort doch, dort ein bisschen Wut gebracht wird. Dann wasch je jünte feit und reven jünt ein bisschen üt unter diesen Baum. Im Zwischentiet hol ich ein Bett Braut, dort je jünt abfreschen können für den Weg, den je noch verjünt haben, nu dort je hergekommen sind. In Janus Seden, dort wird sehr gut sein. In Abraham ging schwind am Zelt nern nur Sarah in Seed. Rie einmal schwind drei Schaupen voll von den Bastardmehl an und back wird Braut. Dann rannt er nur sein Fei, und du nahm er ein schmackert gesundet Kalf und jäuft dem Knecht dort, dort er dort schwind schlachten und reiten soll. Dann brachte er Käse und Malch in dort Kalfsfleisch, wenn sie gereit hatten, und sah dann dort fair. Er bedeint an, als sie unter dem Baum saßen und eiten. Mit der Tiet seden seite Abraham, wo ist Sarah? Deine Frau. Und er seht, der erst du am Zelt. Der Herr seht, am ein Jahr komme ich hier war Han, und dann wird Sarah, deine Frau, einen Sehen haben. Sarah hiert, wird er seht, will sie am Zelt, jod hänge de der wir. Abraham und Sarah wären sehr alt, und Sarah wisst, dass sie nicht mehr in den Jahren wir, wo sie können ab ein Kind regnen. Sarah lachte sich selbst und seht, nu dort ich alt sie, und mein Mann alt ist, soll ich noch diese Freude haben? Der Herr sagte Abraham, woran lacht Sarah und sagt, wo ich wirklich noch an mein Ella ein Kind haben? Es irgendwas zu schwer für dem Herrn? Am ein Jahr in dessen Tiet, wo ich zurückkommen und Sarah wird einen Sehen haben. Und Sarah verstreit dort und seht, ich hab gar nicht gelacht. Sei ängstig nu, aber er seht, jo, du lachst. Dann mögen die Männer sich ab dem Weg von dort, und Abraham ging ein Ängstchen mit an Mert. Ab einer Stadt kickten sie nur Sodom ab Tau, und der Herr dacht, soll ich dort von Abraham holen, wat ich daunen war? Wann he doch wat ein grautet und storchet Falt worden, in alle Fälte ab ihr, der ich am gesehen worden? Nee, ich hab am dort abgewählt, dort he seine Kinder in Nokommen ungerechten soll, dem Herrn sein Wellen zu daunen. Sie sollen nun reicht seinen und gereicht seinen, so dort der Herr Abraham dort geben kann, was er ihm versprochen hat. Dann sehe der Herr zu Abraham, du hast ein schwores Klagen nur mir durchgedrungen, über Sodom und Gomorra. Die versinnen sich sehr schlimm. Nu will ich dorthin gehen und selbst nur seinen, ob dort wirklich so grob ist, als gesagt wird. Wenn dort nicht ist, dann will ich weiten. Die Männer gingen dann los nur Sodom ab Tau. Aber Abraham stahl sich vor dem Herrn an und stahl an die Frage, wirst du wirklich die Arschelje Taub mit dir, die schuldig sind, anbringen? Weil wir sagen, du sind 50 Arschelje in der Stadt. Wirst du dann die ganze Stadt vernichten und die nicht für die 50 Arschelje verschonen? Sonst wird auch nicht bei dir verkommen, dort die Arschelje mit dir, die sich verschuldigt haben, taub anbringen wirst. Dann würde die Arschelje dort krieg so gönnen aus der Schulje. Sonst wird wie die doch nicht verkommen. Der Rechter für die ganze Erde wird doch reich handeln. Und der Herr sieht, wenn ich 50 Arschelje an Sodom fing, wo ich die ganze Stadt an die 50 Erdhalven verschonen. Abraham leid am Ober noch nicht durch mit gönnen und sieht, nu sie ich so dries gewasst, dort ich zum Herrn red, wann ich doch mo Stoff in Aus sie. Ey, wann an de 50 noch viel fehlen, wirst die am de 5 Erdhalven de ganze Stadt vernichten? En de Haar seht, nee, wann ich 45 Aschulje fing, wo ich de Stadt nicht vernichten. En Abraham red noch wahrer in seht, ey, wann du 40 sind. En ich krieg die Antwort, nee, ich wo dat nicht daunen, wann du 40 sind. Dann seht Abraham, bitte schein Haar, wo mi nicht schwierig. Ich sei, ey, wann du 30 fängst. Nee, käm die Antwort. Ich war dat nicht daunen, wann ich du 30 fing. Abraham seht, ich weit, dat es sei erdriest, saut am Haaren te reden, ob er ey, wann du 20 gefangen worden. En de Haar seht, 20 Erdhalven wud ich die nicht vernichten. En Abraham seht, mocht de Haar doch nicht mit mi schwierig worden, wann ich bloß noch einmal red. Ey, wann du 10 gefangen worden. En de Haar seht, 10 Erdhalven wo ich dich nicht vernichten. En de Haar verleiht Abraham, als sie nu uitgeredt hadden. Abraham ging Kapitel 19. Bij oven kämen de 2 Engel naar Sodom. Laut zat beim Staatspoort, als hij ankomen zag, en hij stond voorts ab en ging aan het gehen. Hij knijt zich bad abbeiert ver aan en zeed, Mine Haaren, komt bitschein naar mijn huis. Ik wil junt bedeinen. Komt wasch junne feit en blief ter nacht. Marien kan je tijdig abstonen en op junnen waag zennen. Ober die zeden, nee, wie willen 6 uur in der Stad ter nacht blieven. Dan kroogt hij aan nog dollar en zij kämen naar zijn huis. Door mürk hij een maaltijd en bakt wat schnetje voor aan en zij eiten. Dan ober eier zij zich ter nacht doorleden, kämen de mannen van Sodom, jonge en oude ola, en stalden zich rond dat huis rond. Zij roopten laut en zeden, waar zijn de mannen die van dood zo overs naar die kämen? Breng die eenmaal even deel, dat we met die liggen kennen. Laut ging dan Ruud nu aan, en mürk de der hing er zich tau en zeed, ik praag er junt, breider, dood nicht zo'n bijzit. Weet je, ik heb 2 dachter, die nog geen maan gehad hebben. Laat mij die Ruud brengen, en dood met die wat je willen. Ober dood deze mannen nischt aan, die tonacht naar mij gekomen zijn. Ober zij zeden, uit dem Stich. Als een Fremder kämst du mank ons en nu wes ons rechter zennen? Dit wordt die schlimmer gonen als Jane. En ze drängden zich aan Amnon en wollen sine der 2 breken. Ober de mannen wat bennen wieren, langden nu arm en trokken arm am huis nern en mürken de der tau. Ze mürken de mannen ram dat huis blind, de jonge en de oude, zodat zij zich meid mürken met de der zeken. Als ze dan bennen wieren, zeden de mannen te laut. Hab je hier nog 6 wem, zoals Schwierzeens, Zeens, Dachter, oder 6 nog wem in deze stad? Bringt de uit de stad uit. Wie zijn 3 deze städte vernichten? Du hast een schworet klagen je in de menschen in deze stad, nur dem Herrn gekommen, en hij heeft ons geschickt, de te vernichten. Dan ging laut Ruud naar zijn Schwierzeens, de mannen die zich met zijn Dachter befrieren wollen. Hij zeet er aan, nu ab en verloot deze stad, willst de Haar das ganze Reich dieser Staute vernichten, ober de Schwierzeens dochten hei spost mit an. Als dort den nächsten Tag anfangt te dorgen, parden de Engel laut in Seelen, nu ab, nimm dine früh in 2 Dachter, die hier sind, dort je nicht ankommen, wann diese Staut bestroft wird. Als hei ober noch ein Bett schlürt, nehmen de Männer arm in seine früh in seine 2 Dachter bei der Hand, en sie brachten an mit heile Hüt, wat büter de Staut. Zij deiden dit, wils de Haar aan jenstig weer. En als zij die wat buiten de stad gebracht hadden, zeiden zij, nu raant, dat je jun leven raden. Kijkt nicht einmal treg en houdt je nog niet ab am tol. Raant in de boeien, dat je nicht ook vernicht worden. Laut ober zeed, ober nee, mine Haaren. Jun deiner as jenstig aan je zijnen, en je zijn zeer goud te mij gewaast, dat je mijn leven raden, ober ik kan nicht in de boeien ranen. Dat anheil kon door even mij komen, dat ik door starf. Zijt de moldart, de stad is dicht bij je nu, dat ik door kon gaan ranen, en dat is een kleine stad. Laat mij door gaan ranen, mijn leven te raden. Dat is toch een nade stad. En die zegt, ja, ik kom die ook door met entgegen, en verspreek dat ik de stad, van wanneer du reeds, niet vernichten wo. Spou die, ran door gaan. Ik kon nu staunen, wat die door aankomst. Nu heet de stad Zoar. De zon wie opgegonen als lood bad zoar keim. Dan leid de haar schwevelblit en vier op Sodom en Gomorra fallen vom Haaren im Himmel. En hij vernicht de steden en dat ganze tol en hij vernicht alle menschen door en ook alles wat du zest was. Laut zine früober, de hinge am keim, kik treg en ze wart ein Salzstein. Abraham ging tidig zu Marius nur de steed, wo hij met dem Haaren gestonen had. En hij kijkt drauf nu Sodom en Gomorra op touw en nu dat ganse tol. En denkt ihn aan, als hij doorkijkt, zag hij een rook van dat land losheven. Dat leidt zoals een rook van een grauten oven. En zo weer dat, dat als God de steden am tol vernichten deed, vergat hij dat niet nu wat Abraham gevraagd had. Hij raad lood van Madden en verdorven, als de steden en wonen hij woont, vernicht worden. En laut in zijn twee dachter trokken van Zoar waag, en woonden door een boy, wiel ze angst hadden in Zoar te wonen. En laut woont met zijn twee dachter in een huil. De eldere dochter zei te ere zester, ons vader is oud, en du hast geen man op je eerd, die nu ons schemt ons te vrien. Wel we ons een vader een molwien geven, en ons met hem doorlaaien, zodat wie voor hem kunnen nu komen hebben. Den oven geven ze hem wien, en de eldere dochter leed zich met hem dol. De vader wist niet dat ze gekomen weer en niet dat ze weer gegonen weer. De nächsten dag zei de eldere te de jüngere, horch je mal, ik lag laatste nacht met mijn vader. Wel we hem vandaag waren wien geven en dan je stu met hem liggen, dat wie zo van onze vader nog komen kriegen. En zo mogen zij er een vader die nacht ook wien drinken. En de jüngere dochter jink en lag met hem. Hij zelfs werd dat niet aan als hij zich doorleed of als hij opstond. Zo kwam dat, dat beide van zijn dochter zwanger waren van ihren vader. De eldere had een zoon en ze nannte hem Moab. De vandaagse Moabieten hebben hem als ihren stamvader. De jüngere had ook een zoon en ze nannte hem Ben-Ami. De vandaagse Ammonieten hebben hem als ihren stamvader. Abraham trok van waar hij woont naar dat land am Zuiden Kanaan, en woont tussen Kadesh en Shur. Hij woont door een tijd in Gerar. Abraham zegt van Sarah, zijn vrouw, dat zij zijn zuster weer. Dan schickt Abimelech, de kennig in Gerar, en leidt Sarah nu aankomen. Dan leidt God zich Abimelech in een droom in de nacht zijnen en zegt hem, du moet sterven, wilst du deze vrouw genomen hast. Zij is een man zijn vrouw. Abimelech, wie er nicht dich bij haar gewast, en hij zeet, haar, wirst du een Aschel het volk aanbrengen? Zeet hij nicht selbst te mij, dat dit zijn zester weer, en zij zeet selbst, dat hij haar brouder weer? Zo wie dat ik wist, deed ik geen arig en heb ook nog niet. Dan zeet God in een droom te aan, jo, ik weet, dat u zo goed deidst als die kost. En dat wie ik, die hield van een zin begonnen, doorwegen heb ik dat niet geloten, dat u haar aanscheerst. Nu geeft de man zijn vrouw terug. De man is een profeet, en die wordt voor die beden en die wordt leven. Wanneer u haar aber niet teruggeeft, dan laat hij dat gezegd zijn, dat u en al die, wat die aangeheeren, sterven worden. Dan ging Abimelech tijdig zu Marius en raubt al zijn deine. Hij vertelt aan deze ervaring, en zijn mannen engsten zich zeer. En Abimelech leidt Abraham nu am komen en zegt hem, wat hast du ons aangedonen? Wat heb ik die arig gedonen, dat die deze grote schuld op mij en mijn kennigrijk brengst? Wat u mij gedonen hast, zal niet verkomen. En Abimelech zegt Abraham, wat meinst du daarmee als du dit deidst? Abraham zegt, ik deid dit, wils ik dacht, hier wie keiner de God vechten deid, en dat ze mij worden aanbrengen en mijn vrouw nemen, wils er zo schmak laat. En dat is raag, dat zij mijn zuster is. Zij is mijn vader zijn dochter, wanneer ook niet mijn mutter ihre dochter. En zij is mijn vrouw. En als God mij zegt, ik zal mijn vader zijn thuis verloten, zeg ik haar. Doe mij den gevallen, dat op jeder steht, wo wie han komen, du de zegst, dat ik dien broeder zie. Dan neem Abimelech schopen rinder en deiner, beides mansmenschen en vrouwmenschen, en geef Abraham die, en geef hem ook zijn vrouw Sarah. En Abimelech zegt, kijk je mal, mijn land staat fertig, du kost krijg door wonen wo du west. En te Sarah zegt hij, hoor je mal, ik heb dienen broeder 1000 Silberstecher gegeeft. Dit is bewies, dat die nischt errichtet gedonen hast. Keiner durft die met irgendwat beschuldigen. Dan bet Abraham Gott an, en Gott heilt Abimelech in seine früh, in seine dienstfrühes, dat die können keine haben. De Haar hat dat so gemocht, dat keine früh in Abimelech seine Zelten können ein Kind haben, wils Abimelech Abraham seine früh Sarah genommen hat.
2: De Haar vergott Sarah nicht. Hij geeft haar wat hij haar versproken had. Zij wordt zwanger en geeft Abraham en zijn Ella een zoon om de tijd die God hem vooruit gezegd had. Abraham nam zijn zoon, den hij en Sarah hadden, Isaac. En als Isaac 8 dagen oud was, besnijdt Abraham hem, zoals God hem gezegd had. Abraham was 100 jaar oud als zijn zoon Isaac geboren werd. En Sarah zei, God heeft mij lachen gebracht. Alle wat dit hieren, waren met mij lachen. En zij zei ook nog, wer wird Abraham gezegd hebben, dat Sarah nog een kind bezorgen wird? Doch nu dat ik oud zie, heb ik hem een zoon gegeven. Dat kind was, wat Sarah dat niet meer zelfs bezorgen deed, en aan den dag moog Abraham een grote vast. De jong Ismaël, den Hagar de Egyptische kerkse Abraham gebracht had, speelde met Isaac. Als Sarah dat zag, zei zij tot Abraham, schek deze kerkse in ihr zoon weg. Die zal niet een oor afzenden met mijn zoon Isaac. Dit bodert Abraham zei, wils dat wege zijn zoon. Ober God zei tot Abraham, mag die dat niet schwor wegen dessen jong in de kerkse. Door wegen dou wat Sarah zegt. Diene nu komen worden durch Isaac geteilt worden. Ober ik wo den zoon van de kerkse ook een volk maken, wils hij van die stamt. Dan ging Abraham tijdig zu Marius en holt Braut en eine ladene Lusch met Wutter en leede op Hagar ihren Schuller. Dan schickt hij de beid weg. En ze gingen weg en wanderten in een Wildnisraum en de jähen bij Beersheba. Als dat Wutter en ihre Lusch aller ward, zat zij den jong unja einen Bosch. Dan ging ze vielleicht so weit wieder aus einen Bohrgeschoss en zat zich door dol. Zij meint, lot mij doch nicht seinen, dat dat kind hier storft. En als zij door zout en am aankijkt, fang hij aan te hielen. En God hier dem jong seine Stem, en einer van seine Engel roopt Hagar vom Himmel en zeed, wat is los, Hagar? Hab nicht Angst. Wils God haft dem jong seine Stem gehiert, du wo hij nu is. Sto op, recht dem jong aan en hol am Faust bij de hand. Ik wo am ein grootet Volk maken. Dan moog God ihre Augen op, en zij zag einen Bar met Wutter. Zij ging en veld ihre Lusch met Wutter en geef ihren Jung te drinken. Gott wie met dem Jung en de Jung was op. Hij leeft in de Wildnis en wie uitgetekend met dem Borgen en Pfeil. Hij woont in de Paran-Wildnis en seine Mutter funk eine Frühverarm van Ägypten. Om die Tijd zeden Abimelech en Pichol, de Kommandant van Abimelech seine Armee, te Abraham. Gott is met die en alles wat die deist. Door wegen, verspreek met een eid voor God en mij, dat u mij, mijn kinder en mijn nakomen niet was antrui behandelen. En verspreek mij dat u met mij in dat land, waar u gebleven bent, was zo oprechtig zijn als wie te die gewaast zijn. En Abraham verspreek hem dat met een eid. Een dag ging Abraham naar Abimelech en reed hem aan van een barm, den Abimelech seine deinen met gewalt weggenomen hadden. Abimelech zei, ik weet niet wer dat gedonen heeft. Du hast nus gezegd, en ik heb wat vandaag door nus van gewist. Abraham geef Abimelech dan schoop in Rinder, en zij maken einen Bund. Abraham zaad 7 lama apart van zijn Herd. Dan zei Abimelech, wat meist du met deze 7 lama, die du apart gezaad hast? En Abraham zei, deze 7 lama wirst du van mij nemen, dat du een zij bist, dat ik deze barm gegroofd heb. Dan nannten zij de stad Beersheba, wil zij door beide een eid maken. Dit is waar zij den Bund bij Beersheba maken. Nodem verleiten Abimelech en Pichol, de commandant van zijn armee, en trokken treeg naar ihre stad aan de jähen van de Philister. Abraham plant door een tamariskenboom in Beersheba, en hij beet door hem nomen van Haren, dem eeuwigen God, aan. Abraham woont een lange tijd als een vlaamde in de Philister. Eine gewisse Tijd later stahl Gott Abraham op een proef. Gott roept hem en zei, Abraham. En Abraham zei, hier zie ik. En God zeid, Nam amol dienen einzien zeen Isaac, dem du goud best, en go no de jeen van Moria. Ek wo die door einen gewessen boog wiesen, en du zals door nap gonen en ein opfer van amoken als ein brandopfer. Tidig am nächsten Morgen stand Abraham op en neem Isaac en twee van zijn diener en zodelt einen Esel op. Hij spult wat halt voor dat brandopfer en leed los no de steed op touw, die God am gezaagd had. An dem dritten Tag, als Abraham sich noch weiter umkickt, sah er von den Ein auf, der steht, wo sie haben sollen. Dann sieht Abraham zu seinen Diener, blieft hier, und ich wo den Esel auch hier loten. Aber ich und der Jung waren noch wieder dort angegangen. Und wann wir erst Gott haben angebet, kommen wir träg bat hier. Dann nahm Abraham dort halt für das Brandopfer und schnall dort ab seinen Sehn Isaac seinen Regen. Er selbst nahm dort heute Glaut an einen kleinen Armer, en dort Masa. Dann gingen sie beide taub wieder. Mit einmal seht Isaac zu seinen Vater Abraham. Vater. En Abraham antwortet, wat soll sennen, mein Sehn? En Isaac seht, wo ist dort? Wir haben hier dort Glaut, en auch dort Halt, aber wo ist dort Lamm für dort Brandopfer? En Abraham seht, Gott wird dono seinen, dort hat ein Lamm für dort Brandopfer haft. En so gingen sie beide noch wieder. Als sei dann, wat ich steht, kämen, Wenn Gott am gesagt hat, bührt Abraham durch einen Altar und ledert halt da boven tracht. Hei verbunk seinen Sehn Isaac de Hein in de Feit und led arm ab dem Altar ab dort halt. Und Abraham hält dort Maße reit, zum seinen Sehn schlachten. Aber damit raubt dem Herrn sein Engel vom Himmel. Abraham, Abraham. Und Abraham seht, ich sieh hier. Und der Engel seht, hier ab, da dem Jung nuscht. Nu weit ich, dort du Furcht hast vor Gott und am gehorchen dest. Du hältst nicht einmal einen einzigen Sehen von mir. Und als Abraham abkickt, sah er einen Bock, der mit der Hähne faust an ein Bosch wir. Und Abraham ging und nahm den Bock und schlag dem für dort Brandopfer an seinen Sehen seine Steht. Von dann an nannt Abraham die Steht immer Yahweh Jireh. Bei dem von dorgschen Dach wird gesagt, ab dem Bosch wird der Herr dono seinen. Dann raubt dem Herrn sein Engel vom Himmel noch einmal nur Abraham und seht. Der Herr sagt, ich verspreche dir mit einem Eid auf mich selbst. Willst du so gehandelt hast mit dit Prüfstück und hast nicht deinen einzigen Sehen zurückgeholen, wo ich ganz bestimmt die meinen Sehen geben und wo deine Nachkommen so viel machen, als du Stirns am Himmel sind und als du Sand am Meer ist. Deine Nachkommen werden deine Feind ihre Staatsputen übernehmen. Durch deine Nachkommen waren alle Fälte auf ihr gesehen worden, willst du mir gehorchen deitst. Dann gingen Abraham und Isaac träg nur die Deiner, und alle Taub gingen sie träg nur Beersheba. Abraham mögt dann durch sein Tüß. Eine gewisse Zeit lot er kriegt Abraham den Norecht, dort sein Bruder Nahor und seine Frau Milka horen Kinder gehabt. Der Älster von dei wie Uz, dann Bus, sein Bruder, dann Kemuel, wat Aram sein Vater wie, und dann Kesed, Haso, Pildash, Jidlaf und Betuel. Betuel wie Rebekka ihr Vater. Diese acht Kinder hat Abraham sein Bruder Nahor mit seiner Frau Milka. Dann hat Nahor und seine Nebenfrau Reuma noch Kinder. Die ihre Kinder sind Tebach, Gaham, Tahash,
4: Kapitel 23.
2: Sarah lebt alles taub 127 Jahre. Sarah starb bei Kiryat Arba, dort ist Hebron und Kanaan. In Abraham hielt, als er starf, in Trür eine Zeit lang Eva ar. Dann ging Abraham in seinen Trür nur der Hittiter und seht. Ich wohne Mankjünd, und sie aber nicht einer von Jünd geworden. Lot mir ein Steck Land kippen, um meinen Doden zu begroben. Der Hittiter seht'n zu Abraham, mein Haar, horche mal. Gott haf die aus ein Ledermank ans Hand gestalt. Nu begrob dienen Doden an irgendein von unser Baste Gräber. Keiner von uns wird die aufschüben oder holen von denen Doden ab sein Land begroben. Und Abraham stand ab und kneit sich für die Hittiter, die du am Land wohnten. Und er seht, wenn die damit einverstanden sind, dann würd die ein gaudet Wort für mich anleihen wie Ephron, so her sein sehen, dort he mi wo de Heil en Machpella verkäupen, die he eigent. Dort ist je do ab im Eing von sein Fleck. Lot mi dort hier verjünd vor dich machen, dat ik am den fallen priest door verjeef, dat het dan meent is, to meinen doden haan laien. Efron zat du among de Hittita, en hij zei door ta Abraham, zo dat al die door bim staatspoort zaten, dat hierden. Nee, mijn haar, harchemol, ik geef die dat vlek, en ik geef die de heil. Hierver mijn lied geef ik die dat, begroof dienen doden door. Dan knijt Abraham zich verder Hittita, en zei te Efron, zo dat alle dat hieren konnen. Harch doch ook no mij, ik geef wat dat vlek wiet is. Neem dat van mij, en ik wil mijn doden door begroven. En Efron zei, mijn haar, laat mij wat zaaien. Dat vlek is 500 zelver stekker wiet. Wat is dat tussen mij en die? Go en begroof dienen doden. Abraham werd een priest goud, en hij woog door verder Hittita 500 zelver stekker uit, zoals de handelsmannen dat door hadden. Zo kreeg Abraham dat vlek bij Machpella van Efron. Dat vlek is oosten van Mamre, en haf de heil en al de bijm doorboven. De handel voor dat land wordt door voor al de Hittite gemaakt, die door bij een staatspoort kwamen. No dat begroeft Abraham zijn Zara en de heil op dat vlek bij Machpella, oosten van Mamre, wat nu Hebron is, en Canaan. Dat vlek en de heil doorboven ging dan van de Hittite naar Abraham, dat het zien via
4: kapitel 24.
2: Abraham wie zeer oud geworden, en de haar had hem en alles wat hij zich verneem, gezeiend. En Abraham zei te den bewersten van zijn deiner, die ewer zegt had over alles wat hij had, lei deine hand unter meine hoft. Maak mij einen eid bij dem Herrn, die Gott im Himmel en Gott op ihr das, dat die nicht eine früh für meinen Sehen nehmen worst van de dachter van de Kanaaniter, mang da ik woon. En verspreek mij, dat die worst nur dat land gonen, wo ik op was, en van mang mijn vriendschaft eine früh für meinen Sehen Isaac nehmen. De deiner zei te Abraham, vielleicht wird der früh nicht wollen mit mir nur dit land kommen. Soll ich dann deinen Sehen nur jan land nehmen, von wo du kämst? En Abraham zei, sei du nur, dat du meinen Sehen nicht träg durchan nimmst. De Herr, de Gott über dem Himmel, de mi von mein vorderzien land en von dat land neim, wo ich geboren wir, de redte mi. Hei versprüg mi mit einen Eid, dat hei meine nur kommen dit land geben wird. Dei wordt zijn engel verdi schecken, en du zost van door eine früh für meinen Sehen holen. Aber wann de früh nicht wellens es met die met te kommen, dann bist du frie von dessen eid. Aber du zost nicht meinen Sehen träg dort han nehmen. Dann lede deiner seine Hand unter Abraham, seinen Wirt, seine Hoft, en versprüg Abraham nur wat hei früh. Dann nimm de deiner Tien von seinem Wirt seine Kamelen, en verleit nur Nahor, eine Stadt in Mesopotamien. Heine empfehle wertvolle Geschenke mit von Abraham. Als er nur die Stadt kam, muss er seine Kamelen durchknallen, bütet die Stadt bei einen Baum. Dit wird den Tiet am Abend, wann frühes Rüt gingen, Wutter zu holen. Und der Deiner sagt, Herr, mein wird Abraham sein Gott, ich frage du noch, dass du dort von dort glauben lässt, und bewies meinen wird Abraham deine Trüheit geleif.
4: Weißt, ich stehe hier bei diesem Baum, und die Dächter von den Menschen in der Stadt waren sie jetzt kommen, Wutter zu holen.
2: Wenn ich dann zu einer von dir sei, bitte schön, nimm deine Krücke auf, dort ich trinken kann. Wenn dir dann sagt, trink, und ich will deine Kamelen auch trinken, lud dort der Jan gesinnen, der du für deinen deiner Isaac ausgewählt hast. Dann will ich weiten, dort die Trüheit geleif für meinen Wirt hast. Und euer hei ausgerät hat, meist nicht, dann kam ein junger Frühmensch mit ihrer Wutterkrug auf ihren Schulter. Daimial wie Rebekka, Betuel seine Tochter. Betuel seine Eltern wären Abraham sein Bruder Nahor und seine Frau Milka. Dort junge Frühmensch leid Schmack, und sie hat noch nicht einen Mann gehabt. Sie ging rauf bei dem Baum, fällt ihre Krug ab und kam träg. Dann spaute deiner sich Arend jähen und seht, jef mi bitschein ein bisschen Wutter von deiner Krug zu trinken. Und sie seht, trink, mein Herr, en leid schwind ihre Krug rauf en geef am te drinken. Als er gedrunken hat, seht sei, ich will auch für deine Kamelen holen, so viel als die Suppen wollen. Damit hat sie auch all dat Wutter uit ihre Krug am Trachen angegoten en rand weiter nur den Baum Wutter te holen. Sie holt genug Wutter, dat all seine Kamelen suppen können. Der Mann kickt sich dat alles stell tau, am te seinen auf de Haar am dort ab dieser Reis wird kloppen loten. Als de Kamelen gesopen hoden,
3: jeif de man ar einen kostbaren goldenen Nesring en 2 grote goldene Ohrenbänge en seed. Wem sine Dochter bist du? Es du rühm an din Vater sin Hüs, dort wie du können übernacht blieben? En sei seed, mein Vater es Betuel, en sine Eltern wären Nahor in Milka. En sei seed, wie haben ein Deil Strau in Vater für die Kamelen en auch rühm für jünter Nacht. De man kneid sich vor dem Herrn en seed. Ich preis dem Herrn, meinen wird Abraham sin Gott, der nicht mit seiner Truat je Leib abgehört haft, en der immer trüte meinen wird es. Der Herr haft mi den Wache Wesen nur dat Hüs von meinen wird sin Freundschaft. Dann rande mich alle Hüs en seht ihre Mutter en allem, wat geworden wir. En Rebecca, ihr Bruder, Laban, rand nur dem Baum, dem Mond zu trafen. Als er Rebecca ihren Ring en die Ohrenbänge gesäunen hat, en als sie seht, wat dem Mann gesagt hat, jenk he nur dem Mann, der noch immer bei dem Baum bei seinen Kamelen stund. En he seht, komm nur ans, der Herr hat dich gesehen, worum stehst du bitten? Ich habe ein Hüs, wat reit es für dich, en auch eine steht für die Kamelen. Dann jenk he mit Arm am Hüs nern, en Laban nimmt die Kamelen die Seelen auf en jäuft die Strau in Fauda. He bracht auch Wutter, dort Abraham seine Deiner, en die Mana wat mit am Wieren, sie können die Feit waschen. Dann sahen sie eine Multit ab für Antem Eten. Aber der Deiner seht, ich war nicht eten, euer ich sei, nur wort ich gekommen sie. En Laban seht, dann sei. En he seht, ich sie Abraham sin Deiner. Der Herr haft meinen Wirt, sei er gesehend, en da er ist recht geworden. Der Herr haft am Herden von Schob und Feu gejeft, Gold, Selva, Deiner, beides Mannsmenschen und Frühmenschen, en Kamelen en Esels. En Sarah, mein Wirt seiner Früh, hat einen Sehn, als er erst alt wir. En Abraham haft alles ab dessen Sehn vermogt. En mein Wirt mögt mi mit einem Eid versprechen, dort ich nicht soll eine Früh für seinen Sehn von der kanaanitische Mialis nehmen, en da ihr Land wie wohnen, aber soll nur sein Vater sein Hüs in Freundschaft gonen, en von dort eine Früh für seinen Sehn nehmen. Dann seht ich zu mein Wirt. Vielleicht wird der Mial nicht willens seinen mehr zu kommen. Und dann seht he, der Herr, für wem ich go, wird seinen Engel mit die schicken und die ab deiner Reise halten. Du sollst eine Früh nehmen für meinen Sehn von mein Freundschaft und mein Vater sein Hüs. Wenn du dort deist, dann hast du alles gedonnen, was des Eid verlangt. Wenn du nur mein Freundschaft jäst und dein nicht mit die kämpft, dann bist du frei von dessen Eid. Von dort, als ich bei dem Baum käme, seht ich, Herr, mein wird Abraham sein Gott, wann du dort von dort was Gott utkommen morgen mit der Arbeit, obwohl ich gekommen sie, und ich hier bei diesem Baum stehe, lot dort junge Frühmensch, der du kämpft Wutter holen, und ich dann zu ihr sei, bitteschön, lot mir ein bisschen Wutter von deiner Krug trinken, und der dann zu mir sagt, trink, und ich will auch deine Kamelen trinken, lot dort die Früh seinen für meinen wird sein sehen. En eier ik met mijn stellet gebed gans vordig weer, keim Rebecca ruut met ere kruk op ere scholla. Ze jink voets rauf num barm, en als ze tree keim zeed ik, bitschein, geef mi wat te drinken. Ze leid voets ere kruk rauf en zeed, drink, en ik wa diene kamelen ook alle drinken. En ik dronk, en ze drink de kamelen ook. Dan zeed ik to aar, wem zine dochter best du? En ze zeed, mijn vader is Betuel. Seine Eltern wären Nahor in Milka. Dann deid ich diesen Ring an ihre Nees und jäuf ihr die Ohrenbänge an ihre Ohrens. Dann kneid ich mich vor dem Herrn. Ich preis dem Herrn, meinen Wirt, Abraham seinen Gott, der mich hat den rechten Weg gewesen, dort ich kann eine Tochter von meinen Wirt sin Freundschaft holen für seinen Sehn. Wann ihr nu wollen jänstig und trüht zu meinen Wirt sehnen, dann sagt mi. Und wann nicht, dann sagt auch, so dat ich mich wieder besinnen kann, Eva wat ik donen soll. En Laban en Betuel seden, dit es vom Herrn, wie kennen du nusch to seien, nicht gaudet oder schlachtet. Kick, Rebecca steht hier ferdi. Nimm ar en go, en lot ar dienen wird sin sehen, sine früh sennen, so as de Herr gewesen haft. Aus Abraham sin deiner dit hier, kneid he sich bat apiiert fer dem Herrn. Dann bracht he nach Stroms von Selva en Gold, en Kleider Eva deel, en jäuf Rebecca dei. En hij geeft Laban en Rebecca ihre Mutter direct Stroms. Dan eit de Deiner en ook seine Mana, wat met am Wieren, en dronken en blijven door de Nacht. Zumarius, als ze abstunden,
5: Seht Abraham sin deiner, schick mi träg no minen wird. En Rebecca ihr Bruder en ihre Mutter seden, lote mi jal doch noch ein Stautje bi ans, weinst hien dog.

en reiden op de kamelen en gingen met de maan met. En de deina neem Rebecca en mook zich op zijn weg. Isaac weer van Beer Lahoiroi gekomen en woont aan dat land om zieden Kanaan. En Isaac ging zo overs op een stap om een beet alleen te zennen. Als hij opkijkt, wondert hem dat, dat hij door wat kamelen zag, nu aan op te komen. En Rebecca kijkt ook op, en als ze Isaac zag, kwam ze van eren kamel rof. Zij zei te Abraham zijn deina, wer is de man, du op een stap, die ons in je inkomt? En de deina zei, dat is mijn weet. Dan neem ze er duik en bedijkt zich dat je zegt. De deina vertaalt Isaac alles, waarom dat je gonen weer. En Isaac neem haar en zijn mutter Sarah er zelt neem. Hij neem Rebecca aan en gelijkt haar en ze waart zijn vrouw. Dit treist Isaac, nodem dat zijn mutter gestorven wier. Abraham had dan nog een vrouw, dat weer Keturah. Abraham en Keturah hadden de zeens Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Jeshbak en Shuach. Jokshan weer Saba en Dedan ervoda. Dedan zijn ook komen weer in de Ashurita, de Letusita en de Leomita. Midian zijn zeens weer in Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Al dit zijn nu komen van Keturah. Abraham vermoog alles wat hij had op Isaac. Die zeens, die hij met zijn nebenvrouwers had, geef hij geschenkje als hij nog leeft en schekt in om oosten, weg van Isaac, om land te vingen. Abraham leeft 175 jaar. Abraham weer goud oud geworden en starf nu een vallend leven. Abraham werd met die taub begroefd, die al eier gestorven waren. Zijne zeens, Isaac en Ismaël, begroofden aan en een heil bij Machpella, oosten van Mamre. Dort wie je dem Hetita Zohar zijn zeen Efron zijn stab gewast, en Abraham had aan de afgekocht. Abraham werd door begroofd, waar zijn vrouw Sarah begroofd weer. Nodem dat Abraham starf, zeeën God zijn zeen Isaac. Isaac woont bij Beer Lahairoi. Dit zijn Ismaël zijn nakomen. Ismaël wie Abraham en Hagar er zeen en Hagar wie Sarah er Egyptische kerkse. Dit zijn nu de rei van Elsten, Ismaël zijn zeens. Nebajot, wie Ismaël zijn eerstgeborene, dan Kedar, Adbeel, en Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish en Kedma. Dit zijn de nomes van Ismaël zijn zeens, zoals die en ere darpa en jeenden bekend zijn. Door zijn 12 stam, jeder met eren stamvoder. Ismaël werd 137 jaar oud. Dan starf hij, en hij werd met die begroefd, die al eier gestorven waren. Ismaël zijn nakomen woonden in de jeend, tussen Havila en Shur, oosten van Egypten, nu Assyrien op touw. Die leefden alle jeen Eva van ere breida. Dit is de geschicht van Isaac, Abraham zijn zeen. Isaac weer 40 jaar oud, als Rebecca zijn vrouw werd. Rebecca ervoerde weer Betuel, de Aramea van Mesopotamien, en Laban, de Aramea, weer er broda. Dan beet Isaac voor zijn vrouw, wil ze geen kinderen hebben kon. En de haar horcht nu dat gebed, en Rebecca werd zwanger. Die kinderen strijden zich aan mutter lief, en zij zeed, waarom geeft mij dat zo? En zij ging en vroeg dem haarn, en die zeed haar, door zijn twee veldje en die mutter lief. Die zijn van Anfang aan verschieden. Einer wordt sterker zijn als de andere, de ältere zal den jüngeren deinen. Als ihre tijd dan aan weer, had zij een poortje. De eerste, wat de welt kwam, weer zeer roodlich en ook hoorig, en zijn anderen am Esau. Dan weer dat andere geboren, en die hield Esau zijn haak en hand. Dem nannten ze Jacob. Isaac weer 60 jaar oud als de jonges geboren worden. Als de jongens naan wassen, wie Esau een geschekter jeer en wist zich goud op een opene stap. Jacob war wie een ruja mens en wie jeren thuis. Isaac gleicht Esau in dat wille fleisch, wat deine huis bracht, en Rebecca gleicht Jacob. Einmal als Jacob einen groepen met barst kookt, kwam Esau uitgehungerd van buiten nern. En Esau zei te Jacob, jef mi wat van dienen roden barst. Ik zie verhungerd.

Haman, Omer, Zepho, Kenas, Korach, Gatam en Amalek. Dit waren de stamvoders mank Eliphaz zine nokomen. Eliphaz wie Ezo en zine vrouw Ada eer zijn. Die woonden in Edom. En Ezo zijn zijn Reguel, houde zijns Nahat, Zerach, Shama en Misa. Dit waren alle stamvoders van Reguel zine nokomen en groot zijns aan Ezo en zine vrouw Basemat. Ezo zine vrouw Oholibama houden de zijns Jeush, Jalam en Korach. Disse waren jida een stamvoder. Dit zijn Ezo zine zijns met zine vrouw Oholibama, de Anna zine dochter via. Dit zijn dan Ezo, de ook Edom genaamd wordt, zine zijns en de stamvoders van zine nokomen. Zeir, de Horita, en zine nokomen waren aanwoner am land waar Ezo handjenk. Zeir zine nokomen waren Lotan, Shobal, Zibon, Anna, Dishon, Ezer en Dishan. Dit zijn de nokomen van de Horita, Zeir zine zeens, en dat land woont wie nu als Edom tjanen. Lotan zine zeens waren Hori en Hemam. Lotan had een zesta, Timna. Shobal zine zeens waren Alvan, Manahat, Ebal, Shefi en Onam. Zibon zine zeens waren Aja en Anna. Des Anna funk amol de heite kwaal in de wildnis, als hij zinen voordat Zibon zine ezels heiden deid. Anna zine kinga waren Dishon en de dochter Oholibama. Dishon zine zeens waren Hemdan, Eshban, Yitran en Keran. Ezer zine zeens waren Bilhan, Savan en Akan. Dishan zine zeens waren Uts en Aran. De stamvoeders van de Horita waren Lotan, Shobal, Zibon, Anna, Dishon, Ezer en Dishan. Dit zijn alle stamvoeders van de Horita in dat land Zeir. De kennigs, die aan Edom regeren, aja door een kennig Eva de Israëlieten waren, zijn tussen. Bela, Beor zijn zeen, regeert aan Edom en de stad Dinhaba. Als Bela starf, regeert Jobab, Zerach van Bozra zijn zeen. Nodem dat Jobab starf, regeert Husham, die van dat land van de Temanita kwam. Husham starf, en aan zijn stede regeert Hadad, Bedad zijn zeen. Hadad kreeg de Eva-hond Eva Midian en Moab. Hij regeert van de stad Avit. Nodem dat Hadad starf, regeert Zamla van Masreka. Nodem dat Zamla starf, regeert Shaul van Rehobot om Euphrat Riva. Shaul starf en Baal Hanan, Achbor zijn zeen, regeert aan dem zijn steed. Nodem dat Baal Hanan, Achbor zijn zeen, starf, regeert Hadar. Dem zijn stad via Pagu, zijn vrouw via Mehetabel, Matred zijn dochter en Mesahab zijn grootdochter. De stamvoeders van Ezo zijn ook komen, nu ere families en jeenden waren Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibzar, Magdiel en Iram. Dit zijn dan de stamvoeders van Edom, nu al de jeenden nu, waar die wonen. De Edomieter zijn de 37. Jacob woont in dat land Canaan, waar zijn vader ook gewoond had. Hier is de geschicht van Jacob zijn familie. Als Jozef 17 jaar oud was, deed hij met zijn bruidertop dat feiheiden. Hij schaft met Bilha en Zilpa ere zeens. Dan klagt Jozef te zijn vader over zijn bruider. Jacob legt Jozef dala als ergens erst einen van zijn kinder, wils Jozef klein was, als Jacob al älter geworden was. En Jacob mocht Jozef einen schmocken rock. Als zijn bruider zagen, dat de vader am beter gelegd als aan, stiert aan dat en zij konden niet meer vriendelijk te am reden. Nu neemt zich dat zo ram, dat Jozef einen droom had en dat hij zijn bruider den vertaald. De droom mocht de bruider nog hassel ja. Hij zeed, harchte mol na mijn droom. Wie brachten alle gaven taub op een vlek. En roodzaam met eenmaal recht mijn gaven zich steil aan, en jene kuimen ram die en knijden zich ver mijn gaven. En zijn bruider zeiden, meist u dat u even ons regeren wast? Meist u, du was macht even ons hebben? Als hij aan deze droom vertaald, werden de bruider nog hassel ja. En Jozef had nog einen droom en vertaald zijn bruider den. Hij zeed,

0: dat bovenste eng met zelve belaagd. De gardien voor den ingang van hof wordt van blijvrode en kloorrode wal en van goudet gespannen het lien zij gewoven met schmakke masters. De wie 10 meter lang en 2,5 meter hoog, groot zoals die rondom dem hof via. De ingangsgardien wordt met feierpast opgehangen. De past had een bronzene feit en de hokes ring en bovenste enge wieren van zelve gemaakt. Alle zelfstekels verbeid, de hele woning en den hof worden van brons gemaakt. Moses stal de Leviten aan dat ze unja Itamar, den priester Aaron zien zijn, zijn eversicht zullen toptalen, woveel materiaal gebruikt wird om de hele woning, de woning voor den bewijs, maken. Al dit wat de haar Moses vergezegd had, wordt van Bezalel, Uri zijn zijn en Hur zijn groot zijn, gemaakt. Zij wieren van dem stam Juda. En Aholiab, Ahisamach zijn zijn, van stam Dan, schoft met am. Aholiab die dort van de blijvrode en kloorrode wal en dat gouden lienzeig weven. Als zij de heilige woning bieden, hadden zij meest 1000 kilo geld gebracht. Dit wie alle nen gekomen dich dort, wat de Israeliten abhoven als een opfer voor dem Haren. De moten werden genomen, zoals dat aan de heilige stof ward. Zelve hadden zij 3420 kilo taub gebracht. De moot weer waren, zoals dat aan de heilige stof ward. Ein jeder Mann, de 20 jaar oder dureva wie, en do wieren 603.450 van desse, als zij dit haalden, had een halve zelver steck gebracht. Do waren 3.400 kilo van dat zelver gebracht, om de feit maken voor de gardinen past. Do wieren 100 feit, en jeder feit bracht 35 kilo zelver. De eeuwige 20 kilo waren gebracht voor de hokes, ring en bovenste enge aan de past. Als de Israeliten de goven abhoven, als zijn opfer voor dem Haren, hadden zij 2.475 kilo brandsnen gebracht. Dit werd gebracht voor de feit beim ingang van dat verzamelingszelt, voor den bronzenen altaar met de bronzene glootpan en taube hier, voor feit rondom dem hof en voor de feit voor den ingang en dan ook voor al de zeltstekels, voor beides de heilige woning in den hof.
1: Kapitel 39.
0: Dan worden kleider gemaakt van gewovene, blijvrode en kloorrode wal voor de priester en de heilige stof. Zij maken de gewijde kleider voor Aaron, groot zoals Moses dat van Haren gekregen had. Zij maken den ephod van gold, van blijvrode en kloorrode wal en van goudet gespannen het lienzeig. Zij klopten gold plat te denne vlekje en snijden door van dreed om de zeier kraakt en de blijvrode en kloorrode wal en dat gouden gespannene lienzeig nen te neien. Zij maken de 2 schollerstremels en neiden de onderste enge doornaan. Zij brokten van datzelfde gold, wal en lienzeig om dat gardstremel te maken, krijg zoals de haar Moses dat gezegd had. Zij schnitzten de nomes van Israël zijn zeens en 2 onyxsteine en zaden die steine jeder aan een goldenen rand. Eind van deze steine wordt dan op jeder scholler van dem Eifert aangemaakt, Israël zijn zeens tom aangedenk. Dit weer zo als de haar Moses dat gezegd had. Dat brass steckt om onderscheiden, wordt ook van zonne arbeider gemaakt, wat krijgt de arbeid doen kunnen, en wordt ook van gold, van blijvrode en kloorrode wal, en van goudet gespannen het lienzeig gemaakt. Dat weer een feierkantje vop, 25 cm de lang jeder ziet, en had feierrie kostbare steine van veren. En de eerste rie waren een zader, een topaz en een smaragd, en de tweede rie een rubin, een zafir en een diamant, en de derde rie een linkurer, een achat en een amethyst, en aan de vierde rie een turkis, een onyx en een jaspis. Een jeder stein wie aan een goldenen rand gemaakt. De 12 steine hadden jeder einen van de nomes van Israël zijn zeens, zoals de 12 stam zend, doornen geschnitzt. Ze maken geflochtene keden voor dat brassteck van reinet gold. Wieder maken zij 2 goldene eisen, eine voor jeder scholler en 2 goldene ring, die aan de bovenste aken van brassteck kiemen. Ze maken de goldene keden aan de ring om brassteck naan en de andere enge van de keden aan de eisen op de schulderen. Zij maken ook 2 goldene ring en maken die aan de onderste aken van dat brassteck ganz dicht om eifad aan. Nog 2 goldene ring

0: zal je een besonderen heljedag houden en als helje verzameling tom aangedenk met de personen blozen. Dan zal je geen aldagse arbeid doen en dem haren vier opfer brengen. En de haar leidt aan wiederderg Moses saaien, om tienden dag en de zevende maand als de verzeiningsdag. Dan zal je een heilige verzameling afhouden met vasten en dem haren vier opfer brengen. Je daar van aan dem dag geen arbeid doen, wil staat als de verzeiningsdag, wo je ver dem haren jenen God verzeind worden. Wer aan dem dag nicht vasten en zich deimoutjen deed, die wordt uit zijn volk uitgeroot worden. En wer aan dem dag irgendeine arbeid deed, dem wordt uit zijn volk vernichten. Door ween zal je keine arbeid doen. Deze ordnung geldt bij jenen ook komen voor immer, overal, wo je wonen. De verzeiningsdag is voor jen een fastlicher heljedag, aan dem je vasten zullen. Vom ovend om neenden dag in de maand, wat om ovend om tienden dag, zal je dessen heljedag houden. En de haar zeet wieder te Moses. Zij te de Israeliten, om vijftienden dag in deze zevende maand, als dat loofboden vast. Dort wordt dem haren te ieren zeven dag lang gevierd. Om eersten dag zal een heilige verzameling zijn, dan zal je geen aldagse arbeid doen. Zeven dag zal je dem haren vier opfer brengen. Om achten dag zal je wader een heilige verzameling afhouden en dem haren vier opfer brengen. On dessen dag kom je te een grote fastverzameling toop, wo je geen aldagse arbeid doen zullen. Dit zijn dem haren zijn vaste, wat je als heilige verzamelingen bekend maken zullen, om den haren vier opfer te brengen, brandopfer, etersopfer, schlachtopfer en drinkopfer, jeder opfer on zijn dag, büter dem haren zijn sabbaten, en jene andere opfergoven en versprechungen en freiwillige goven, wat je dem haren brengen willen. Om vijftienden dag in de zevende maand, wanneer je de arend vom land inbrengen, zal je dem haren een fast vieren van zeven dag. Om eersten dag is een besondere helge dag, en om achten dag is ook een besondere helge dag. Om eersten dag zal je de beste vrucht van jene bein nemen, palmbleder en beimaster, met veelbleder en wieden van dat woederstruk, en zeven dag dem haren jenen God een vreden fast vieren. Jeder jaar zal je in de zevende maand dit fast vieren, deze ordnung geldt voor jene nokomen op Emma. Zeven dag zal je in loofboden wonen. Al die wat aan Israël thuis geheeren, zullen in loofboden wonen, dat jene nokomen weten, wo ik de Israëlieten eenmaal heb in boden wonen loten, als ik aan uit Egypte no dit land bracht. Ik zie de haar, jen God. En Moses geeft deze aanwijzingen voor dem haren zijn vaste,
1: kapitel 24.
0: De Haar red met Moses en zeed, zei de Israeliten, dat zij die reine olivenuil van uitgedrekte oliven brengen voor den lampenholer, dat am Heiligtum jeder Nacht lichter brennen. Aaron zal de jeder oven verdiger dien, wat verdig kist met dat Bundesgesetz hängt, besorgen en doen kicken, dat de beständig ver dem Haaren dachen. Dit is eine Ordnung für immer für jene nokommen. Aaron zal de lampen besorgen op dem lampenholer van feinet gold, dat die beständig ver dem Haaren dachen. En die zal 12 broodkurken baken, jeder broodkurk zal van 2 tiendel eifer wittet meel zennen, en die zal die in 2 reien, saas in eine rei, op den desch van feinet gold, ver de gardien, ver dem Haaren hanlaien. En zal op jeder rei, reinen weiroek naplaien, als een gedenkopfer, dat dat brood dem Haaren geheert, een vieropfer ver den Haaren. An jeder Sabbat soll he dei fer dem Herrn reit morgen, als eine beständige Gob von de Israeliten, dort as eine Ordnung für immer. En dei sollen Aaron in seine Nukkommen jeheeren, dei sollen dei ab eine heilige Stede eten, als eine heilige Gob von dem Herrn seine vier Opfer, jeheeren Aaron dei aus sein Port für immer. Ein Sehen von einer israelitischen Frau, wird einen ägyptischen Vater hat, ging Madden mank de Israeliten en zang zich door am Lager met einen israelitischen Mann en laste dem Haaren zijnen Nomen en hielt den gemein. Dan brachten ze dem no Moses. Zijne Mutter wie Shelomit, die bri zijne Dochter, uit dem Staum Dan. En ze stopten dem an, wat de Haar an klare Antwoord geven wird, wat met dem passieren soll. En de Haar red met Moses en zeed, bring den Mann, wat zo lastet, uit dem Lager ruut, en lood al die, die dat geheerd hebben, hang op zijn kop laien, en dan lood de ganse verzameling dem steinjen, en zei te de Israel.

wat am Jordan tol, en de Moabite ere stapen, je in Jericho via. En Moses en de priester Eleazar en alle stamleider gingen aan het jeen, wat buiten verder lagen. En Moses werd oierlich over de feeste am Kriegsheer, wat van Krieg teruggekomen waren, en over de bevelshaber, wat over 1000 en over 100 waren, en zei to aan, waarom heb je alle vroeges leven geloten? Wist je dat niet meer, dat het de vroeges waren, die de Israeliten durch Biliam zijn rood verleiden deiden, dat ze zich om Herrn verschuldigden, durch den Baal Peor, zodat dem Herrn zijn gemeint een plaag durch mag? Nu mag dat alle jongens mank de kinder, en alle vroeges, die met een man verkeer gehad hebben. Bloos de Mijales, die nog rein gebleven zijn, darf je leven loten en verjund houden. En lagert jund voor 7 dagen buiten verder lager, al die wem dood gemaakt oder een doden aangevoed hebben, dat je jund om 3e dag en om 7e dag met die taupe reinigen loten, die je vastgenomen hebben. Ook alle kleider en alle ladende zaken en alle walzaken en al dat heldende gereedschaft zal met reinigingswater bespretst worden. De priester Eleazar zei tot de mannen, die van kamp teruggekomen waren. Dit is dat gezaad, wat de Heer Moses gezegd heeft. Gold, zilver, brons, isa, zin en blie, en alles wat vier verdraagt, zal je derchem vier gonen loten, dan wordt dat rein. Dan brok dat bloos nog met reinigingswater bespretst worden. Over alles wat niet vier verdraagt, zal je am water dokken. En jene kleider zal je om 7e dag waschen, dan word je rein. Dan darf je water am lager nen komen. De Heer red met Moses en zei, neem de ganse som van dat leven je haben goud, de mensen in dat vij, wat metgebracht wordt, op, du en de priester Eleazar en de leider van de volksgruppen, en jef de 1,5 die, die tom krieg gegonen zijn, en den kampf der gevierd hebben, en de andere helft dat even gevalt. Du zost van alle kriegen, die tom kampf gegonen waren, 1 opgave voor den Heeren vaderen, en maar 1 van 500, wie mensen, rinder, ezels en schoop. Van ere helft zost die dat vaderen in den priester Eleazar dat geven als zijn opfer voor den Heeren. Ober van die helft, wat dat even geval krijgt, zost die emma 1 van 50 nemen, van menschen, rinder, ezels en schoop en van al het vij, en zost de Leviten dat geven, die den dienst en dem Heeren zijn woning verrichten. En Moses en de priester Eleazar deiden dat zo, als de Heer Moses dat vergezegd had. Van dat gestolene haben goud, wat om leven gebleven wier, wat dat Kriegsvolk taubgebracht had, wieren 675.000 schoop, 72.000 rinder en 61.000 ezels. En van mensen wieren 32.000 miales, die nog met kleine mannen verkeer gehad hadden. En die helft, wat die hier, die tom kampf gegonnen wieren, wie 337.500 schoop, en daarvan wieren als afgoof voor den Heeren 675 schoop. En zo waren ook 36.000 rinder, en daarvan 72 als afgoof voor den Heeren. En zo ook 30.500 ezels, en daarvan 61 als afgoof voor den Heeren. En ook 16.000 mensen, en daarvan 32 als afgoof voor den Heeren. En Moses geef deze afgoof den priester Eleazar als opfergoof voor den Heeren, zoals de Heer hem gezegd had. Ober de andere helft, wat Moses van dat Kriegsvolk voor de Israeliten aufteilt, die voor de gemeente bestemd wier, had ook 337.500 schoop, 36.000 rinder, 30.500 ezels en 16.000 mensen. En van deze helft, wat de Israeliten geheerd, neemt Moses immer 1 van 50, van vij en ook van de mensen, en geeft de Leviten dat, die den dienst aan dem Herrn zijn woning verrichten, zoals de Heer Moses dat vergezegd had. Dan kwamen de troepenleider, die over 1000 im Kriegsvolk waren, en de bevelshaber, die over 1000 en over 100 waren, naar Moses en zeiden, wie, diene deiner, hebben de zool van de mannen abgenomen, die unja onze Absicht stonden, en door fehlt nicht einer. Doorwegen bringen wir dem Herrn aus Opfergauf, wat ein jeder gefangen haft von goldener Gereitschaft, Holzkäden, Ohrenbänger, Seelring, Uring en Spalden, om ons verzuinung te verschaffen voor dem Heeren. En Moses en de priester Eleazar nemen van aan dat gold en alle soorten schmacke zaken. En al dat gold, wat de bevelshaber over 1000 en over 100 als opfer voor dem Heeren brachten, woog 16.700

and de har zei to Moses, Dit as tot land, want ek Abraham, Isaac en Jacob met een eid versproek, dat er nu komen dat oven worden. Ik heb die dat nu met die ogen zijn loten, ober die was du nicht nen gonen. En zo starf Moses, dem harren zien deiner, door en Moab. Dit weer krijg zo als de haar dat gezegd had. En de haar begroeft Moses en een tol en Moab, je een eva van Bet Peor. Keiner weet, wat am vandaagschen dag, krijgt wo hij begroeft as worden. Moses wie 120 jaar oud als hij starf. Hij wie nach krijg zo stark als eenmaal, en hij kon nach goud zijnen. En door op de Moab stapen, troe dat volk verdardig door Eva Moses, wat de troe tiet Eva via. En Moses leed zijn hein op Josua, nun zijn zeen, en Josua wordt volwijzet durch dem geest. En de Israëlieten horchten nu aan en hielden de gezatsen, die de haar Moses gegeeft had. Door is nu Moses, nicht nog een profeet aan Israël opgekomen, die zo als Moses zwier. De haar reed met aan als ongeveer ogen. Kein anderer profeet heeft zo'n wonder en tekens gedonen, als die wat de haar durch Moses in Egypten deed, je in dem kennig en al zijn deine in dat ganze land. Kein anderer profeet heeft zo'n grote macht geëift en zo'n vrucht gewaakt, als wat Moses deed als leider in Israël. Nodem, als dem haren zijn deiner Moses gestorven wie, zee de haar te nun zinnen zeen Josua, Moses zinnen deiner. Mien deiner Moses is gestorven. Nu maak die op en trek Eva den Jordan, du en dat ganse volk en dat land, wat ik de Israëlieten gegeeft heb. Al die steden, waar jene feiten opklungen waren, heb ik jen gegeeft, zoals ik Moses versproken heb. Jen landstek zal van de wildnis im Süden, wat am Borg Libanon im Norden reken, en van dem groten Euphrat Rifa, wat an dat Mädelmeer am Westen, de Hethite er ganset land, zal jen zennen. Kein Feind wat die Warastonen kennen, wils ik wo die dien leven lang bestonen, zo als ik met Moses gewast zie, zo wo ik ook met die zennen. Ik wo mi nicht van die trek traken en die am steek loten, sie moutigen en sloten. Wils du zoals dit volk dat land aandeilen, wat ik aan tom afgoud geven wo, zo als ik ere voorerstad geschworen heb. Nu blief moutigen hul die vast aan dat, wat mijn deine Moses gezegd haft. Hul mijn gezaats, wat hij die ewe geeft haft, en lot nicht dat kleinste davon anbeacht, omdat du Erfolg hast met alles wat du ewe nimmst. Dau de Anweisungen van een mijn gezaatsburg immer ware uitspreken, en denk om dag ook de nacht door ewe no, omdat du in allem zo handelst, als du binnen geschreven steht. Dan wirst du Erfolg haben in alles wat du anfangst, gelijklich te eng brengen. Horch, ik heb die gezegd, dat du moutig en entschloten bist. Hab keine Angst, en lot die vernuscht entschraken, wils ik, de haar, dien Gott, blief bij die, bij alles wat die daunen wurscht. Dan roept Josua de Absichte am Falken seed. Gott durch dat Lager en mag de überall bekannt, verschafft jünd verrot, wils am drei Tag, wo je hier über dem Jordan gonen, en an dat Land kommen en dat annehmen, wat de haar, jünd Gott, jünd geven wordt. En ter de Stamm Ruben en Gad en den halven Stamm Manasse seed Josua. Denkt an de Wied, wat Moses, dem Herrn sin deiner, jünd gesagt haft. De Herr jün Gott, jeft jünd an desse Sied vom Jordan jün Land. Jüne Frühes und Kinge in jün Fei, lot an dort Land blieben, wat Moses jünd an desse Sied Jordan gejeft haft. Ober alle Männer, wat zum Krieg fähig sind, sollen bewaffnet ver ihre Breide de andere Israeliten evagonen en an halpen, dort Land entnehmen, wat de Herr jün Gott anjeven wort. Maar eerst, wanneer de haar jünne breider zo als jünd einen Wohnplatz gejeft haft, der wie terugkomen en jünd hier en dat land aan de oostene Zuidjordan ansiedelen, zo als Moses jünd dat teu gezegd haft. En ze antwoorden, Josua, wie willen alles doen wat du ons gezegd hast, en wo du ons hand schekst, door wel wie hand gonen. Zo als wie Moses gehorchten, zo wel wie die ook gehorchen. Mocht de haar, dien Gott, met die zennen, zo als hij met Moses wier. Wer sich diene wird je in ansat, en nicht deit wat du sagst, mat met dem dood bestroft worden. Kapitel 2. Josua, nun sin sehn, schickt von Schittem zwei Männer geheim aus Spionen uit in Seto an. Gott han en beseit jünd dat Land gaut, en besonders die Stadt Jericho. En de Männer gingen an die Stadt nern, en kämen nur de hohe Rahab ihr Hüs, en gingen du nern, um du ewa nach zu blieben. Dem König von Jericho ward dat ober noch an demselben Ofen gemalt. Du sind in dieser Nacht Männer von Israel angekommen,

0: en dan neem hij zich dat af. Dan neemt David zijn een hoortstok en een hond en los ik 5 blote steinen op en de glad. Hij stapt zich de steinen aan zijn hoortstosch en met zijn schleider en een hond ging hij dem Philister entgegen. De Philister kwam ook al nu arm op touw en zijn schilddroger ging ver aan. En als de Philister David klote zijn krieg, verachte hem, wil zij een schmakker, roodhoorier jong weer. En de Philister zegt, zie ik een hond, dat du jeen mij kämpst met den Stock? En de Philister fliegt David uit aan de nomen van zijn jatter. Kom bloß einmal her, zegt de Philister, en ik wil de vijelen de wilde tieren dien Fleisch te vreten geven. Dan zegt David tot den Philister, du kämpst nu mij met een schwert, einen Spieß en een Schmiedstang, aber ik kom nu die, en dem nomen van dem Herrn, der alles regiert, en de God over dat israelitische Heer is, wonen du getrotzt hast. Van dag nog, wordt de Herr mij die en mijne macht geven, en ik word die doelschlonen en die den kop afschneiden. Ik word de doodes van de Philister eher nur de vijel en wille tieren geven. En alle mensen worden weten, dat du een God aan Israel is. En al die, wat van dag hier zijn, worden weten, dat de Herr nicht met schwerten Spieß ans raden wordt. De kampf gehört dem Herrn, en hij wordt mij die en mijne macht geven. Als de Goliath nu dan nur David op touw ging, ran David schwind bij de kampflinie nu dem Philister. En David fout aan zijn taschen aan en neemt een stein en schmeidt den met zijn schleider. En hij traf dem Philister om stieren en de stein schloeg aan zijn stieren aan. De Philister fall op de eerd met dat gezicht drauf. En zo kwam dat, dat David dem Philister doelschloeg en doodmuk met dem schleider en een stein. David had geen schwert bij zich. Dan ging David en stond over dem Philister en reit dem zijn schwert uit zijn scheid en schneidt aan den kop af en muk een eng met hem. Als de Philister zagen, dat der Storcher Soldat dood wier, randen ze alle wach. En de Männer van Israel en Juda schreien op en randen de Philister hingeran, so wie aus Bad Gad en Bad an dat Poort van Ekron. Do wieren lengt han doodes op dem wach van Shaarajim, Bad Gad en Ekron. Als de Israeliten terugkeimen van de Philister hingeran jorgen, bestolen ze jane ihr Lager. En David hielt den Kopf van dem Philister en bracht dem nu Jerusalem. Hij behielt dem Philister seine Schutzkleider an sein Zelt. Als Saul David so hingeran kickt, als er je in den Philister ging, frug hij Abner, den Kommandant van seiner Armee. Abner, wem sein Sehn ist des jung? En Abner seht, so sicher als du lebst, mien kenn ich, dort weit ich nicht. En de kenn ich seht, frage mal nu, wem sein Sehn des junger Mann is. En als David trickheim, van dem Philister aufschaufen, nahm Abner am nu Saul. David droeg nog immer dem Philister zijn kop, en Saul zeete am, junger Mann, wem zijn zeen best du? En hij zeet, ik zie dien deiner, Isaï,
1: Samuel,
0: van Bethlehem,
1: 18.
0: Als David met Saul uitgereed had, wie Jonathan zijne zeil eind geworden met David zijne. Jonathan gleicht am so sei er, als hij zichzelf steid. En van dem dag an, leidt Saul David nicht reg nur zijn vader zijn thuis konen. En Jonathan moog einen Bund met David, dat zij zich immer unjeren ander bistonen wurden, wils Jonathan hielt so veel van David als van zichzelf. Jonathan neemt zijn rok af en geeft David den. Hij geeft hem ook zijn schutzkleider en sogar zijn schwert en zijn borgen en zijn mantel. David had gouden erfolg met jeder abgave, die Saul hem abgeeft, zodat Saul hem even de krijgsmanner zaad. En alle menschen geval dort, en ook alle deine en dem kennig zijn huis geval dort. Als dat Kriegsvolk nu huis kwam en David terugkwam van dem Kampf met den Philister, kwamen de Frühlied over deel van alle steden in Israel. Zij begrüßten König Saul met Schafgeleider en met Trommeln en Zimbeln en Dansen. Toe er een Dans zongen zij, Saul heeft zijn Duizende geschlagen en David zijn Tienduizende. En die weer oierden Saul en hij ward zij adal. Hij zegt, David rekenen zij Tienduizende aan en mij Duizende. Alles wat hem nog fehlt, is dat hij König wordt. Van dan aan post Saul zei er op nu David. Am nächsten dag kwam een beiser geest van God over Saul en hij ging zei er aan in zijn huis. David speelt al voor hem op een hoop, zoals hij alle dag deed. En Saul had een spies in de hand. En Saul dacht bij zich, dem David wou ik aan de wand non spalden en hij schmeidt zijn spies nu aan. Aber David kwam hem tweemaal uit dem Stich. Nu had Saul angst voor David, wils de haar weer met David en had hem aber verloten. Dan schickt Saul am Wach en stalt am an als ein Kommandant über 1000 Männer en er ging ver seine Truppen. David hat guten Erfolg

0: en verbranden die doa. Dan begroofden zij die knokkes, whatever je bleven weren, onder den tamariskenboom en jabesh. Dan vasten zij voor 7 doa. Als David teruggekomen weer van zijn zich, ewa de Amalekita, blijf hij nog 2 doa in Ziklag, ohne dat hij wat van Saul zijn doa te heren kreeg. Dan om 3. dag kwam er met eenmaal eind van Saul zijn mannen. Dem zijn kleid wie abgereten en hij had eer op hem kop. Hij ging naar David en schmeidt zich ver aan op eer en knijt zich ver aan. En David zei te hem, van waar bist u gekomen? En hij zei, ik zie van de Israëlitische armee wacherand. En David zei te hem, kost u mij zeggen, wo dat gegonen is? En de man zei, de armee is vom kampf gerand en du zend een deel doudes. En Saul en zijn zoon Jonathan zijn ook dood. En David zei tot den jongen man, wo weetst u dat Saul en zijn zoon Jonathan dood zijn? En de jonge man, die dit vertaald, zei, weetst, ik weer dan rood op den borg Gilboa. En door zag ik Saul op zijn spiesen opgeleend. En de verliste er de kriegswagens en ritter dicht bij. En Saul kijkt zich ram en zag mij en roopt mij. En ik zei, wat kan ik voor die doen? En hij zei tot mij, wer bist du? En ik zei, ik zie een Amalekita. En dan zei hij tot mij, kom wat hier en slo mij dood. Ik zie schlem verwond, aber ik zie nog niet dood. En dan ging ik nog aan, en ik sloeg hem dood. Ik wier mij zeggen, dat hij niet lang leven kon, wie in zijn wonden. En ik neem de kroon van zijn kop, en den ormband van zijn arm, en heb die, mijn haren, die gebracht. Dan kreeg David zijn rok te holen en reit den op en troe. En al de mannen met arm deiden krijg tot zelfje. Zij truurden en hielden Eva Saul en zijn zoon Jonathan en Eva dat volk Israël, dem Herrn zijn volk, wils de krieg zo wie jeen aangegonen. En zij uit de nostbad ovend. En David zei tot den jongen man, die hem de noorrecht gebracht had, van waar kamst du? En die zei, ik zie een Amalekita zijn zoon, die mank de Israëlieten woont. En David zei tot hem, waar kamst dat? Dat du die nicht engst, dem Herrn seinen Gesalvten dood te maken. En David zei tot eind van seine jonge Mannen, schlo dem dood, en die dood. En David zei Eva dem, du hast die den dood verdient. Du seest selbst, dat du den Herrn seinen Gesalvten dood geschlagen hast. En David truert Eva Saul en Saul seinen Sohn Jonathan met dit Trueleid. Hij bestalt, dat de Lied an Juda dit soll geleerd worden. Dit Trueleid is an dat Jascharburg abgeschreven. O Israël, onze leiders zijn aan de boy gevallen, onze beste mannen zijn dood. Zeg dat niet aan God en maak dat niet bekend op de gossen en Ashkelon, dat de dachter van jane onbeschnittene Philister zich niet over ons vrijen. Je boy en Gilboa, mocht u geen dijf of reen op jun vallen en geen vruchtbare stapen op jun zennen, wilst du es dat schild van onze leiders verschmeten, en du es soll sein Schild nicht mehr mit all reven. Jonathan haft nicht mit seinen Burgen abgegeeft, wann du auch daudes Raum am wären, en soll sein Schwert haft nicht für Jefs geschlagen, wann der Feind auch stark wär. Saul und Jonathan, wo beleiften ange seinen, immer schoften sie taub, am Leben und am Dout, sie wären Fexer aus Odlasch und Storcher aus Leivs. Je Frühlied an Israel, hielt Eva Saul, hei jäufchen schmackerode Kleider, en jeufjun goldene Spalden dooran. Onze beste Mannen zijn midden in dem Kampf gefallen. Jonathan is op Dienenburg gestorven. Dort is mij zeer schuld, mijn broeder Jonathan. Du wirst mij zeer veel wert, deine Leib is mij veel wert gewast, meier aus de Leib van eine früh. Onze beste Mannen zijn gefallen, onze beste Krieger zijn dood.
1: 2 Samuel, Kapitel 2.
0: No dort vroeg David dem Herrn. Soll ich in Juda nengonen en de Städter? En de Herr seht ham, go dohan. En David seht, no wone soll ich gonen? En de Herr antwort, no Hebron. En dan ging David dohan, met seine 2 Frühes, Ahinoam von Jezreel, en Abigail, de Nabal von Karmel seine Frühe wast wir. David bracht auch seine Männer, die mit ihm gewast wären, en auch ihre Familien. Sie wohnten dann in de Städter bei Hebron. Dann kämen de Männer von Juda nur am, en sie solften David aus den König über Juda. De Männer von Juda kämen en berechten David, dort de Männer von Jabesh en Gilead hoden Saul begruft. En David schickt nur recht durch seine Männer nur de Männer von Jabesh en Gilead, en sie to an.